0: ook wat stapelwolken. Wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet.

uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

te hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents' Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen Queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: Radio Aalsmeer.
2: Thank you.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest.

0: zaterdagmorgen 10 uur. Tijd voor Sem op zaterdag.
1: En welkom bij de Sem op zaterdag op de dag voor het einde van de Tour de France. En dus een Franse uitzending, redelijk Frans. Meer dan gewoonlijk, redelijk veel chansons. Beetje in het kader van de fiets, la bicyclette van Davina, die we zojuist gehoord hebben. Die de aftrap deed van deze heerlijke Sem op zaterdag. Het zonnetje schijnt, het is heerlijk weer. Temperaturen niet bovenmatig heet. En dus tijd om te genieten van het leven. En zeker als je winnaar bent van de Tour, dan is het leven natuurlijk heel mooi. Maar ja, op dit moment, ach, in het kleinschalige wat we zelf over kunnen zien, kunnen overzien. Ja, ach, ik hoop dat u het dan met me eens bent, dat dan een leven best wel mooi is. Zo, Jean Ferrat.

Ja, ja, en morgen dan gaan we over de Champs-Élysées. Die komt natuurlijk ook straks voorbij, dat begrijpt u. Maar ja, in de vroege ochtend, dan moet het allemaal daar in orde worden gemaakt. Hè? Voor de ontvangst van het peloton. Nou, ik weet niet hoe vroeg ze dat doen. Ik denk een uur of vijf. En dan wordt Parijs ook wakker. Tenminste, als Jacques Dutronc dat zingt. Maar ja, dat zingt hij. Maar er zijn er meer die dat doen. Dus Zas ook. En Zas, die laat ik deze keer om 5 uur Parijs wakker laten worden.

Ja, heerlijk hè, zoals mensen dat kunnen invullen, een nummer. En trouwens, Jas zong dat op de verjaardag van Jacques Dutronc. Ik weet niet hoe oud hij geworden was. Moeilijk 60 of zo, of 70, wie zal het zeggen. Wat er morgen natuurlijk ook gebeurd is, dat er een horde mensen naar Frankrijk gaan. Niet alleen voor vakantie, maar dus ook om te kijken hoe dat daar in Parijs gaat. En tussen al die wandelende, fietsende, rijdende, treinende, vliegende mensen lopen ook de Amazing Stroopwafels. Want die gaan ook naar Frankrijk.

Ah, wie? Nou, ik ben ervan overtuigd dat het merendeel, dat komt wel weer terug natuurlijk. En zo zwaar zal het ook wel niet zijn. Hoewel, ja, er komen natuurlijk ook renners aan. Die komen misschien wel helemaal niet aan in Parijs. Die zullen ontgoocheld zijn of zo. Hè? En Kate Ryan die heeft daar een mooie danceversie van gemaakt van het nummer Désenchanté. Ja, dat is natuurlijk een beetje... niet al te vrolijk, maar als je gewoon niet let op de tekst, is het een lekkere melodie, dus waarom niet dan, hè? Kate Ryan, ja, voor de ontgoochelde wielrenner.

Ja, ja, ja, je zou het zo niet zeggen. Als je de melodie en zo meemaakt, denk je van, nou, het zal wel leuk zijn, maar goed. Nou, waar we natuurlijk ook mee te maken kregen afgelopen week, hè, bij de mensen met de donkere gedachtes, de suspicious mind, zoals je dat in het Engels zegt. Hè. De jongens van de dopingcontrole, die zelfs mensen 's nachts van bed halen. Ja, ach, Elvis met suspicious mind. Hij zal die dopingjongens niet in gedachten hebben gehad. Maar ja, ik wel, dus...

Ja, ja, hij heeft het over zijn baby. Wij hebben het over de dopingautoriteit. En die dopingautoriteit die zegt dat van... Ja, jongens, ik kan het wel vreemd vinden, maar wat is er nou veranderd eigenlijk, hè? Niks, toch? Nou, de poppies die zongen dat al jaren geleden, hè? Dat er niks veranderd was.

Zo, nou dat is duidelijk, hè. Als er niks verandert, verandert er niks. Dat is een hele makkelijke boodschap. En stel nou eens, ik hoor het die jongens zeggen. Ik hoor het die jongens zeggen van die dopingautoriteit. Als wij er nou niet waren, wat dan, hè? Dan had je toch geen eerlijke competitie of zo, hè? Misschien is dat nu nog niet zo, maar in ieder geval wij gaan er achteraan. We zorgen ervoor dat het eerlijker is. Ja, zeker. Nou, oké. Okay. De manier waarop je dat dus muzikaal kunt vertalen is op een totaal andere wijze dan waar ik het over heb. Maar dat heeft toch niks. Een duet deze keer van Joe Dassin en Hélène Ségara. Als zij samen zingen, als jij er niet was. En dan mag je zelf invullen wie je daarmee bedoelt.

Zo is dat. Als je niet bestaat, ja, nou, dan besta je niet. Zo simpel is dat. Dus geniet van het leven, want ja, zoveel mogelijk natuurlijk, hè. Terug naar het wielrennen, want ik bedoel, vandaag, nee, vandaag niet. Vandaag hebben de heren nog een aardige rit voor de boeg. Morgen dan komen ze afgepeigerd aan in Parijs. Waarna een paar hele frisse jonge meiden van start gaan voor de Tour de Femme. Dat zijn de meisjes van vandaag. En Joyce, Jonathan en Vianney, die bezingen dat.

Ja, en weet je, daar word ik ook wel een beetje vrolijk van. Ik heb altijd gevonden dat vrouwen in veel opzichten zijn achtergesteld ten opzichte van mannen. En daar kan ik hele verhalen over houden. Daar kan ik een avond mee vullen, bij wijze van spreken. Ga ik ook niet doen natuurlijk, want het is ochtend. Maar ik word er dus wel vrolijk van. Ja, Herman van Veen ook.

0: Ja, precies. Nou, eventjes dat lachje. Ja, daar word je vrolijk van. En voor diegenen die vinden dat het allemaal niks voorstelt. Dat het, nou, meaningless zou je het kunnen noemen. Van Charlotte Cardin. Nou, die zingt dat dus. Nou, ja. Daar moet je ook een oor voor hebben, toch? Nou, Charlotte, ga je gang.
1: I hear your voice.

Zo, nou. Oké, waar gaan we dan naartoe? Ik moet eerlijk zeggen dat als je dat allemaal zo bekijkt, ook, er zitten ook wel wat comedianten tussen. Hè? Ik weet niet of je het allemaal volgt, maar degenen die dat doen, die zullen mij waarschijnlijk wel een beetje kunnen volgen als ik zeg dat er redelijk veel comedianten over de sportvelden en wedstrijden zich begeven. De meeste die hebben we net achter de rug. Dat was ergens daar in Amerika. Daar liep de grootste comediant daar de finale dag in de weg. En Charles Aznavour die kan het als geen ander omschrijven. En dan zingen.

Ja, die heerlijke, die show langs de voer. Enfin, ik kan er maar niks over zeggen, want u weet het wel. Hè? Nou, nog zo'n zangeres waar ik helemaal, mijn diepe hoepet, ja, hoed, ik heb ze allebei, voor afneem. Edith Piaf, die, ik heb een hele oude opname gevonden, over eigenlijk het leven van de winnaar. Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, geldt dan niet dat iedereen een winnaar is en toch ook weer wel, vind ik. Maar dat hangt er maar vanaf. Als je het niet in de sportieve gaat trekken, dan hebben wij allemaal onze winnaarsmomenten. En dan is het leven als op een roosje. Hoewel, ja, die doorn die zit je nu dan toch in de weg. Maar goed, ach, als Edith Piaf het zingt, ook al is het van voor de oorlog, dan nog, zeg ik bij mezelf, die doorn die vergeet ik gewoon. Ik heb het leven lief als een roos. Zo mooi en zo rood.

Ja, even toch een klein uitstapje. Ook tijdwijs gezien gaan we dat nu doen. Want het klokje van 11 uur nadert een beetje. Dan moet je altijd een beetje gaan rommelen met de tijd natuurlijk. Hè, van je muzieknummers. En het volgende, eigenlijk vind ik dat nu toch wel mooi klinken. Want als je het leven van Edith Piaf bekijkt. En nou ja, goed, en pak een beet, wie dan ook. Het is uiteindelijk toch jouw leven, nietwaar? Daar doe je het mee. En dat vul je zelf in. En als er iemand dat goed kan invullen, dan is het die Italiaanse Belg, die Belgische Italiaan, wat was het? Uit de jonge jaren van mijn leeftijdgenoten hoorden wij hem vragen of hij met een meisje mocht trouwen, maar daar hadden we het nog even niet over. We gingen het gewoon eerst even over ons leven hebben. Van Salvatore Adamo, c'est ma vie.

Ja, en wie dat zeker kan zeggen is Barbara Pravi van Saint-Mavis. Dus ze krijgt haar tot de klok van 11 uur met L'Homme et l'Oiseau. En na 11 uur ben ik graag weer bij je terug. Tot straks.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Sam op zaterdag. Met Sam van Hest. Yeah.

0: Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: En die hebben we dan ook weer gehad. Ja, wel, welkom bij het tweede uur. Sam op zaterdag hier bij Radio Aalsmeer, waar we begonnen met Gérard Lenormand en zijn ballade voor de gelukkige mens. En daar zullen er wel een aantal van zijn dit weekend, dat mag ik toch hopen. Hè, dat hopen we allemaal toch. In ieder geval, ik ben er één van, dat weet ik zeker. In ieder geval vind ik het tot nu toe helemaal lekker. Maar ja, het weekend is nog maar net begonnen. Dus we zullen het even afwachten. Nou, wat ik al zei, we gaan dit weekend afscheid nemen voor dit jaar van de Tour de France. Ja, dan moeten we daar ook maar een lied van gaan draaien, hè. Ellen ten Damme, die heeft dat gezongen. Ik weet niet of u het van de week heeft gehoord. Het zal diverse keren op de radio zijn geweest. Ik heb ze niet allemaal gehoord. Op tv ook al. En blijft een lekker nummer. Persoonlijke mening hoor. Je mag het van uiteraard niet met me eens zijn. Maar ja, ik draai het toch. Hier is ze. Ellen ten Damme. Tour de France.

0: Ja, die moet nog even wachten voor die Champs-Élysées. En voordat ze die Champs-Élysées op gaan rijden, hebben ze heel veel plaatsen aangedaan. En er zitten er een aantal tussen. Als ik het nummer van Jacques Brel ga aanzwengelen met de titel Vesoul. Dat is een plaatsje in Frankrijk. En er volgen een hele hoop andere plaatsnamen die hij noemt. En daar is ongetwijfeld de Tour de France ooit wel eens een keer doorheen gegaan, van start gegaan of gestopt. Hoe dan ook, Jacques Brel, Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon, y en a vu Vierzon.

Ja, en nadat zij daar allemaal doorheen zijn gegaan, door al die plaatsen en die straten, komen ze aan op die beroemde boulevard, die zo fraai is bezongen door menigeen, en deze keer door Chantal Chambellan.

Die, ja, dat die. Leuk is dat, hè? Ja, nou, ja, wat, dan is het afgelopen. Dan kan je weer even losgaan. En dat is bij meerdere dingen natuurlijk zo, hè. We hebben deze week ook de Vierdaagse gehad. We hebben de allemaal sportieve elementen. En ja, hoe noem je dat? Activiteiten, festiviteiten, wedstrijden. Je kunt het zo gek nog niet noemen. Maar als ze afgelopen zijn, dan is het tijd voor een feestje. En wat doen we op een feestje? Gaan we dansen. Toch, Dave?

Ja, ja, de Hollandse Dave. Nou, hij is inmiddels meer Frans dan Nederlands, denk ik. Maar goed, daar, ja, in Parijs, zoals gezegd, Champs-Élysées. Nou ja, als je daar dan gaat dansen, kan je niet anders zeggen dan dat je dat onder de hemel doet van Parijs. Mireille Mathieu deze keer met haar versie van Sous le ciel de Paris.

Ja, en voor de, nou ja, wat zeg je, de uitgevallenen, de ongelukkigen, de valpartijen en zo. De bekendste, die Jonas uit Denemarken. Nou, daarvoor dan maar dat wekelijks terugkerende nummer, deze keer van Duncan Lawrence.

Ja, dat is wel een einde, hè, van deze. Maar ja, bij Duncan Lawrence kun je dat ook wel verwachten. Dan gaan we daarna maar naar Zuid-Amerika. Kan ik daar heel veel kanten mee uit, hè? Ik hoef maar een finale van nog niet zo lang geleden in herinnering te roepen. Daar hebben we dan zo onze gedachten over. Evenals die rode stropdas die daar wat van rare fratsen uithaalt. Maar ja, dat zijn we van hem gewend. Die spoort niet, als je mij vraagt. Maar ja, u vraagt mij dat niet. Dus ik gewoon maar even een losse vlodder erdoorheen. En dan zeg ik met Sergio Mendes en Brazil 66. Wat zij al decennia eigenlijk regelmatig laten weten. Masquerada. Thank you.

Ja, wat voor maskenada dan ook. Het is natuurlijk toch iets om respect voor te hebben als je ziet hoe die mannen en vrouwen, de vrouwen binnenkort, presteren. Hè? Zoals vandaag de koninginrit op de ene laatste dag van zijn tour. Ja, en dan hoor je tekst en dan denk je van, ik kan me daar niks bij voorstellen, u wel, dat je wat tage op je... Toen wij jong waren, had je het daar helemaal niet over. Wees jij veel. Nou ja, blijkbaar kunnen we dat dus allemaal wel. Hè? Dat is de energie overbrengen, denk ik dan maar zo'n beetje. Met veel respect vind ik dat deze mannen wel eens bezongen mogen worden door Otis Redding.

Ja, en dat is nu zover, althans morgen. Dat ik zeg niet rond deze tijd. Hè. Eind van de dag. Ja, dan vliegen ze weer uit. Dan gaan ze weer alle kanten uit. Dan krijgen ze weer de dagkoersen en de kermiskoersen. En dan weet ik het allemaal wat voor koersen. En toen vond ik een nummer. En ik, Luana, ik had, die heb ik ook pas recent ontdekt. En die heeft ook een nummer over uitvliegen. Ze bedoelt het dan wat anders. En uiteraard. Want zij vliegt het huis uit. Maar het nummer vind ik mooi genoeg om u niet te onthouden. Je vole, Luana.

Ja, ik vlieg uit. Nou, en dat gaan ze dus ook doen, de heren renners. En die moeten weer nog aan het werk. Dan heb je natuurlijk ook mensen die dan uitvliegen en denken van nou, met vakantie bijvoorbeeld. Hè, dat hebben we ook dan in deze tijd. Het gros gaat dan toch naar de zee. Dan komt, ik vind het een heerlijk nummer. Dat zult u inmiddels wel begrepen hebben. Ik heb al heel veel verschillende versies ervan gedraaid. Deze kent u nog niet van mij. Julio Iglesias met La Mer.

En dan komt me daar een applaus achteraan en dan gaat hij nog even door. Maar ik vind het wel mooi geweest zo. Hoewel, ja, dat mag ik natuurlijk nog niet zeggen. Maar hij had wel een hele nacht door kunnen gaan, die vriend. Hoe heet het? Julio. Nou ja, dat deed Caro Emerald trouwens ook.

Ja, een nachtlak zoals deze. Nou, ja, een heel ander iets is natuurlijk als je dat zingenderwijs kunt doen. Nou, vind ik daar veel van zingen. Ik doe het zelf ook heel graag. Maar ja, als je dan gaat zingen, ja, doe het dan op een leuke manier, zou ik zeggen. Hè? Dat is ja, gewoon een advies. Laten we het daarop houden. Als Julien Claire dat in ieder geval zingt, heb ik de indruk dat hij het toch een advies noemt.

Ja, si enchanté. Nou, ik wou eigenlijk eindigen, maar ik doe dat dan niet helemaal aan het einde van dit tweede uurtje, maar wel aan het einde van de avondetappe. Vroeger wisten wij dat Dalida, als zij kwam, Mart Smeets mond hield. En dat was heel bijzonder. Buenas noches, mi amor.

Ja, de goede nacht. Nou, de laatste twee nummers zijn eigenlijk qua titel niet zo heel erg aangenaam. Maar de melodie vind ik wel, dus ik vind wel dat ik daarmee mag afsluiten. Het eerste woord van Juan is La Camisa Negra, oftewel het zwarte overhemd. Mag je zelf bij bedenken wat er verder aan van, bij behoort.

0: punto.
1: Camisa Negra, ja, we zijn het einde van twee uurtjes hem op zaterdag vandaag. Nou ja, zometeen Jan van Veen met Weekend Magazine en alle mogelijkheden die er dit weekend in Aalsmeer zijn, die hij u uiteraard helemaal volledig gaat over informeren met wat muzikale intermezzo. En hij heeft ook een gast, heb ik gezien. Nou, tot zo lang. En moet u nog even, ik moet nog even wachten hè, voordat het 12 uur is. Maar wij gaan eindigen met François Hardy. Il n'y a pas d'amour heureux. Nou ja, ik zou zeggen, volgende week gaan we daar wat op een andere en vrolijkere manier mee door. Maar dank voor het luisteren. Een fijne week. Graag tot de volgende week. En zometeen veel plezier bij Jan van Veen. Ik zou zeggen, dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

En ja hoor, dan gaan ze weer, de vogeltjes van Bob Marley. En ze vertelden natuurlijk, zoals altijd op zaterdag om 12 uur, dat het Weekend Magazine op het punt staat te beginnen. Dit keer hebben we een gast aanwezig in de studio. En dat is Annemiek Marschalk. En zij is coördinator van Homestart Amsterdam. En gaat ons daarover van alles vertellen. Maar dat strakjes. Eerst even een muziekje. En dat sluit een beetje aan bij het werk dat Annemiek doet. Zij gaat straks namelijk het een en ander vertellen over opvoeding bijvoorbeeld en het hebben van kinderen. En hier heb ik vandaag de plaatjes een klein beetje aan aangepast. En dan gaan we beginnen met Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, zij maakte die prachtige LP Déjà Vu. Toen heette het nog LP, hè? En Graham Nash, dat was natuurlijk het lid van de Hollies. En die verliet de groep. Ja, ze gingen een LP samenstellen met allemaal nummers van Bob Dylan. En dat vond hij zo'n grootheid dat je daar eigenlijk niet aan mocht komen. En hij vertrok naar Amerika. En daar ontstond toen de groep die dat prachtige album maakte. En van dat album laat ik heel graag horen Teach Your Children Well. En dat sluit dan weer aan op wat Annemiek ons straks allemaal gaat vertellen. Is dus Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ja, deze was van Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. Ik vind dat nou een prachtig nummer. Ik heb het ooit wel eens laten horen trouwens. En ja, ik zei het al, Annemiek die is vandaag in de studio en gaat ons het een en ander vertellen over het hebben van kinderen, over de opvoeding en wat daar allemaal ja, bij komt kijken. Annemiek, stel je voor.
1: Hi, dankjewel. Mijn naam is Annemiek Marschalk. Je hebt me al heel goed geïntroduceerd. Ik ben coördinator Homestart in Amsterdam bij de organisatie Humanitas, wat een grote vrijwilligersorganisatie is. En heel leuk dat ik vandaag wat mag komen vertellen over wat wij kunnen bieden.
0: Mooi zo. Het werkgebied van jou is ongeveer, vertel eens.
1: Wat wij doen is wij bieden gezinnen een steuntje in de rug aan de hand van vrijwilligers die zelf kinderen hebben. Dus zij nemen al die ervaring mee en kunnen één keer in de week bij mensen thuis meekijken op het gebied van opvoeden. Nou, dat kan heel breed en indirect ook zijn, maar ook heel specifiek. Dus goh, mijn kind slaapt niet of heeft moeite met eten of luistert niet. Maar ook wat breder. Goh, ik hou de ballen niet meer hoog. Ik vind het allemaal erg veel. Veel komen mensen ook bij ons die een klein netwerk hebben. Hè? Als je het allemaal alleen moet doen, is dat gewoon een stuk pittiger dan als je mensen in je omgeving hebt. En dat vind ik ook wel een leuk voorbeeld. Bijvoorbeeld in Zweden benadrukken ze dat ook. Doordat mensen zodra ze een kindje krijgen, de ouders naar oudergroepen sturen. Om dan echt van elkaar te leren en dat sociale netwerk op te bouwen. Want het is gewoon pittig. En ik vind het leuk dat ik hier vandaag zit, omdat het nu zomervakantie is. En ik verwacht dat ouders best wel dat verschil merken. Hè? De structuur valt weg. De kinderen willen van alles ondernemen. Dus dat dat best pittig kan zijn.
0: Ja, dat is zo. Want ik had je nog niet zo ver voor. Maar ik zal me even verder voorstellen trouwens. Ik ben 40 jaar directeur geweest van een basisschool. Ah. En dit komt mij heel bekend voor. Met name als ik weer ging beginnen in het nieuwe schooljaar. Dan waren er nogal wat die zeiden van, ik ben blij dat die school weer begint. Want ik had er genoeg van.
1: Heel begrijpelijk, ja.
0: En ja, in zo'n vakantie duurt het natuurlijk vrij lang voor sommige mensen. En ja, zo'n kind moet bezig gehouden worden, hè. En dat verwacht ik natuurlijk ook.
1: Ja, zeker, zeker. Dus daarom vind ik het zo leuk dat ik hier zit. Want wat Homestart doet, is eigenlijk laagdrempelige ondersteuning bieden. Dus als je al merkt van, goh, er zijn wat kleine dingen waar ik tegenaan loop. Of ik overzie het even niet meer. Of ik vind het gewoon heel pittig. Dan kun je eigenlijk al bij ons aankloppen. En dan kunnen we dus zorgen dat die zomervakantie misschien toch iets beter te doen is. En dat ze minder buiten adem of back-off aan het einde van de vakantie weer de kinderen op school afleveren.
0: Ja, ja. Komt het vaak voor eigenlijk? Laat ik dan zeggen, heb je er druk hiermee?
1: Ja, redelijk. Ik vind het altijd goed dat we goed bekend zijn. Hè? Want we werken heel erg vraaggericht. Dus we moeten wel weten dat mensen ons kennen. Zodat we weten hoe groot de vraag in de gemeente is. Maar we hebben genoeg vrijwilligers die enthousiast zijn om te starten. Dus ja, mensen kunnen zeker bij ons terecht.
0: Met alle vragen die je maar kan bedenken.
1: Dat sowieso. En ook dus als ze echt wat ondersteuning willen. En dat ze het zien zitten dat de vrijwilliger bij hun thuis komt. En gewoon even meekijkt. In hun team komt. Net even anders dan familie en vrienden. Die staan net wat verder. De vrijwilliger staat net wat verder van je af. Waardoor je ja, net even een andere kijk hebt. Net even een andere band. Waardoor je heel andere dingen kunt bereiken samen.
0: Doen jullie dat ook in groepjes? Of is het alleen één op één?
1: Het is één op één, ja. En ja, ik kom bij de mensen thuis eerst om even te praten over de situatie. Wat vinden ze prettig? Wie zijn ze? Om zo ook een goede match te maken. En ze kunnen zelfs bepalen of ze het prettig vonden. Als ik de vrijwilliger dan meeneem, dan kunnen ze ook nog aanvoelen. Hey, is dit iemand waarmee ik denk dat we het aan kunnen gaan?
0: Ja, ja. Je vertelde het in het begin ook al. Ik heb een stukje van je gelezen. Dat in Zweden met name een hele andere opvang is. Hè? Een hele andere start ook van het ouders zijn.
1: Ja. Ja, klopt. Nee, zeker. Dat zijn die oudergroepen die ik net noemde. Dus daar zien ze zo erg in dat dat sociale netwerk en het van elkaar leren eigenlijk essentieel is. Natuurlijk kijk je heel erg zelf naar je kind als ouder en weet je ontzettend veel. Maar andere mensen die hetzelfde pad hebben doorlopen kunnen weer andere tips hebben en in andere situaties terecht zijn gekomen. Nou ja, waardoor je misschien van elkaar wel kan leren.
0: Ja. Ja. Ja, want in wezen is het natuurlijk zo dat je krijgt kinderen, je gaat een gezin stichten, maar daar is je leven niet op ingericht. Dat gaat komen. En ik kan me zo voorstellen dat niet alleen voorstellen, ik heb al best wat voorbeelden in mijn hoofd waarvan ik denk, dat had je eerder moeten bedenken. Dus ja, een soort van waarschuwing vind ik het ook naar mensen van bedenk goed waar je aan begint.
1: Ja, snap ik. En het is ook wel leuk dat je dit noemt. Want wij ondersteunen niet alleen maar als de kinderen geboren zijn. Maar ook al daarvoor. Dus als je zwanger bent en je een beetje zorgen maakt van goh, wat staat er eigenlijk op me te wachten? En heb ik alles wel goed geregeld? Kun je ook bij ons terecht. En dan kan iemand je tijdens de zwangerschap al voorbereiden op die eerste momenten. Als je leven inderdaad op zijn kop staat.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk heel goed. Ja. En Als zo iemand daar behoefte aan heeft, gaat dat via de huisarts of hoe gaat dat?
1: Mensen kunnen zich helemaal zelf aanmelden. Dus ze kunnen bij ons op de website gaan van Humanitas Amsteland. En dan kunnen ze zich bij Homestart aanmelden. En het is ook heel laagdrempelig. Als je een beetje twijfelt, dan kun je ook dat gewoon opgeven. En dan zal ik bellen om uit te zoeken of het inderdaad passend is voor je. Want ik denk dat je misschien ergens anders veel beter terecht kunt. En dan, als het dan oké is, dan kom ik bij je op bezoek. En dan gaan we er uitgebreid over hebben.
0: Oh, er is een soort intake.
1: Ja, klopt.
0: Van tevoren om te kijken van, ben jij bij ons aan het goede adres?
1: Klopt, zeker. En soms kunnen mensen gewoon vragen hebben en denken, goh, moet ik bij jullie zijn? En dan denk ik, misschien toch beter hier. Of hier met dit deel kunnen wij jou helpen. Maar misschien kun je voor dit deel ergens anders beter terecht. Dus wij willen in onze kracht helpen. En als wij denken dat je ergens anders beter terecht kunt, dan moeten we je natuurlijk doorsturen.
0: Ja, ja. Ja. En zo'n eerste stap, hoe komt men tot zo'n eerste? Want bij mij is jullie instantie helemaal niet bekend. Maar hoe komt men aan zo'n eerste stap? Via huisarts bijvoorbeeld?
1: Ja, we zien wel dat mensen ons veel vinden via verwijzers. Dus dan moet je denken aan sociaal werk, huisartsen, kraamzorg. De gemeente ook, jeugdhulpverleners weten ons goed te vinden. Bijvoorbeeld het consultatiebureau is een hele grote verwijzer. Dus dan geven mensen daar al een beetje aan van, goh, ik heb hier en hier moeite mee. Dan bekijken die verwijzers van, goh, wat is er nodig? En dan komen mensen bij ons als het vragen zijn die fijn zijn om in de thuissituatie aan te gaan met iemand die gewoon echt als gelijke eigenlijk in je mee komt kijken.
0: Ja, ja. En nu nog even vanuit mijn eigen beroep. Hebben jullie ook contact met scholen?
1: Ja, zeker. Met bijvoorbeeld intern begeleiders. Dus die weten ons goed te vinden. We staan regelmatig in de nieuwsbrieven van scholen. Om hopelijk zo toch de ouders die een beetje op zoek zijn, dat die ons weten te vinden.
0: En als jullie een verwijzing krijgen, dan... Want tegenwoordig is alles met wachtlijsten. Zijn er dan wachtlijsten?
1: Nou, mijn taak is eigenlijk om te zorgen dat de hoeveelheid gezinnen gelijk staat aan de hoeveelheid vrijwilligers. Aan de ene kant wil ik dat mijn gezinnen direct geholpen kunnen worden. En aan de andere kant wil ik niet dat mijn vrijwilligers te lang geen vrijwilligerswerk kunnen doen, omdat er te weinig gezinnen zijn. Dus dat is altijd mijn... het veld waar ik in werk. Maar op dit moment hebben we heel veel leuke nieuwe vrijwilligers. Die heel bereid zijn om te starten. En die ik ook heel erg gun om lekker hun wijsheid te kunnen inzetten.
0: Ja, ja. En die vrijwilligers, ik doe ook veel vrijwilligerswerk. Maar zijn die ook dan opgeleid?
1: Ja, zeker. Wat ik wel een leuk feitje vind is, Homestart is een wereldwijd programma. Dus wij hebben een protocol volgens wat we moeten werken en worden ook gecontroleerd daarop. En daar hoort die training bij. Dus vrijwilligers worden echt opgeleid om werk te doen volgens de Homestart manier. Wat heel gelijkwaardig is. Echt meedenken, goed luisteren, onbevooroordeeld blijven. Dus zo creëer je een heel veilige relatie met elkaar waarin je dat probleem rustig stap voor stap kunt aanpakken.
0: Nou, dat lijkt me toch nog voor jullie organisatie. Hebben jullie genoeg vrijwilligers?
1: Nou, ik kan altijd vrijwilligers gebruiken, absoluut, zeker. Ja, nee, we kunnen ze altijd gebruiken. Kijk, het is eigenlijk een heel kort antwoord.
0: En moet iemand een vooropleiding hebben?
1: Wat we heel fijn vinden als je zelf opvoedervaring hebt. Maar we zien ook dat als je veel affiniteit hebt of veel werkervaring hebt met kinderen, dan kun je je ook al aanmelden.
0: Ja, ja.
1: En wat ik zie, wat leuk is, ook wat ik ook teruggekregen heb van een andere organisatie die vrijwilligers werfde, is dat onze vrijwilligers blijven heel lang bij ons, omdat ze het dus heel erg leuk vinden. Ja.
0: Nou, gelukkig hebben we, in mijn geval hebben we dat ook. Ik doe vrijwillig werk met anderstaligen.
1: Oh, wat leuk.
0: En daar zijn een stuk of 60 mensen uit Aalsmeer, die zijn daarmee bezig. En die blijven gelukkig ook.
1: Ja.
0: Want, daar ben je toch een beetje van afhankelijk.
1: Zeker. Nee, ja, dat is de kracht van wat je doet. Er zijn de vrijwilligers die dat willen doen, ja.
0: En jij stuurt dit aan of doe je ook zelf aan het praktische werk?
1: Ja, ik zorg dat de vrijwilligers binnenkomen. Dat ze zich gesterkt voelen. Hè? Dus ik doe de training. Ik zorg dat ze begeleid worden. Ik organiseer leuke uitjes dat de vrijwilligers samen kunnen doen. Ik zorg dat de vrijwilligers elkaar ook kunnen helpen. Hè? Dus we hebben bijeenkomsten waarin ze met elkaar kunnen overleggen van, goh, hey, waar loop jij tegenaan en waar loop ik tegenaan? Allemaal anoniem natuurlijk. Maar dat je ook van elkaar kunt leren. Hè? Dat is eigenlijk, nou ja, waar het om draait. Ja, dus als mensen het leuk vinden om hun wijsheid in te zetten. En gezinnen die ja toch wel echt heel erg kunnen gebruiken. Als ze dat leuk vinden.
0: Ja, ja.
1: Dan kunnen ze ons ook via de website gewoon vinden. Ja, Amsterdam Humanitas.
0: Amsterdam Humanitas is één woord of is er een streepje tussen?
1: Nee. Het is Humanitas, is de organisatie. En in Amsterdam is mijn specifieke kantoor. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En dan de bekende vakanties van nu, hè, op de achterbank. Zijn we er nog niet? Hoe lang duurt het nog?
1: Ja, zeker. Hoe hou je het gezellig 6 weken lang op elkaars lip? Nou, ik heb een paar tips op een rijtje gezet. En nou, de eerste is misschien een beetje een open deur, maar de ouderwetse 3 R'en. Rust, reinheid, regelmaat. Heeft iedereen waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar vooral in vakanties glipt dat er een beetje tussendoor. Hè? Want die regelmaat die heb je ook vooral met school. Maar die is echt ook belangrijk in de vakantie. En wat daarbij kan helpen is een visuele weekplanning. Dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Misschien voor jezelf ook prettig dat je weet waar je aan toe bent. Wat ook kan helpen is kindjes taken geven. Dan voelen ze zich verantwoordelijk en ze vinden het vaak nog leuk ook. En jij hebt een beetje lucht. En vervelen, dat is iets wat we allemaal tegenwoordig niet echt meer doen. Maar dat is heel belangrijk, al helemaal voor kinderen. Dus het is echt prima om niet direct te reageren of de entertainer uit te hangen. Daar ontstaat juist uit verveling creativiteit en oplossingsgerichtheid. Dus dan kun je je ook iets minder schuldig voelen als je niet alles uit de kast trekt. En als laatste connectie en me-time. Dus het is fijn en belangrijk dat je toch in de chaos probeert 1-op-1 connectie met je kinderen te hebben. Maar ook te zorgen dat je even wat connectie met jezelf vindt. En probeert ergens een manier te vinden om wat op te laden zo nu en dan.
0: Ja, dan heb ik nog 1 open deur. Want het is logisch wat je gaat antwoorden. Maar ik wil toch vragen. Merk jij succes?
1: Jazeker. Fijn dat het voor jou ook voelde als een open deur. Ja, dat maakt mijn werk heel leuk. Want ik doe dus de intake en ik evalueer ook tussendoor. Hè, om te zorgen dat we met de neuzen dezelfde richting opstaan. Maar ik zie dus heel erg een beginpunt en een eindpunt. En dan zie ik echt wat er in een jaar kan gebeuren aan rust en vertrouwen ook. Wat je echt aan iemand kan aflezen aan het einde. Maar wat mensen zelf ook uitspreken. Dat het heel erg geholpen heeft. En soms zijn vrijwilligers zelfs nog een beetje verbaasd. Die denken, oh, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik ben er geweest, ik heb wel meegedacht. Maar wauw, iemand is zo gaan groeien uit zichzelf ook. Dus dat, ja, dat is gewoon heel mooi. Dat die 2 dingen zo samenkomen. Iemand die zich openstelt, hè, en iemand die graag helpt. En dan bereik je samen zo. Nou ja, echt gewoon duurzame verandering. Ja.
0: Heb ik nog een laatste vraag?
1: Yes.
0: Want ik hoorde eventjes in jouw praatje tussendoor van een jaar. Maar hoe lang duurt zo'n traject?
1: Ja, een jaar. Dus dat heb je goed gehoord. Het ligt wel heel erg aan de vraag. We doen maximaal een jaar. Dus we hopen dat we je binnen een jaar met een vrijwilliger verder kunnen helpen. En als dat niet het geval is, ben je misschien ook beter af bij professionelere hulpverlening. Maar je hebt een jaar de tijd. En dat zorgt ervoor, als vrijwilligers 1 keer in de week komen, dat je echt de tijd hebt om dingen stap voor stap in je rust en op je eigen tempo aan te pakken.
0: klinkt allemaal heel positief, moet ik zeggen.
1: Nou, fijn.
0: Ja, heb je nog iets waarvan je denkt, dit had ik nog willen vertellen?
1: Nee, ik vind het hele fijne vragen geweest. En ik denk inderdaad de take-home message voor de mensen thuis. Als je zelf soms een beetje struggelt met het opvoeden of vragen hebt. Als je het leuk lijkt om te komen helpen. Als je iemand kent die wat hulp kan gebruiken of die het leuk vindt om te komen helpen. Schroom niet, ik bijt echt niet. En ik wil je zeker te woord staan. Dus neem lekker contact op.
0: Ja, maar tot slot even... Hoe neem je contact op? Op verschillende manieren waarschijnlijk.
1: Ik denk dat het makkelijkste is die website waar ik het over had. Humanitas Amsteland.
0: Humanitas Amsteland.
1: Ja, klopt. En dan Homestart.
0: En dan Homestart.
1: Ja, klopt. Want Humanitas Amsteland heeft meerdere projecten. Dus wij ondersteunen ook op armoede, op eenzaamheid en op scheiden. En ik doe dan opvoeden. En dat is onze Humanitas Amsterdam doet dat allemaal. En als je dan opvoeden wil, dan moet je bij Homestart zijn, bij Annemiek.
0: Oké, Annemiek, het was allemaal heel duidelijk en interessant. En ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond.
1: Zeker, ja. Eerste keer op de radio. Dat is toch hartstikke leuk.
0: Ja. Wij gaan verder met een plaatje. En ik heb eens even, van de week hoorde ik in de auto een nummer van Manfred Mann. Do What Did He? En ik dacht gelijk... Die ga ik zaterdag weer eens draaien. Ligt lekker in het gehoor. En het nummer was een cover trouwens van Manfred Mann. Hè. Oorspronkelijk was het namelijk van een Amerikaanse groep, die Exciters. In 1964 maakte Manfred Mann daar trouwens een enorme hit mee. We gaan daar luisteren. En gezellig. Leuk dat je er was.
1: Dank je wel. Vond het ook leuk.
2: There she was.

Ja, dat was op Doe Wat Diddy. Vorige week toen draaide ik van de cd Whose Side Are You On? En dat was van de band Matt Bianco. En toen zei ik al dat ik er eigenlijk meer van moet laten horen. En dat ga ik vandaag natuurlijk waarmaken. Het wordt Don't Blame It On That Girl. Ja, ik heb het al eens verteld, die Matt Bianco. Hè, dat is niet... Een lid van de bank. Want ik zou je haast denken, het is een persoon. Maar dat is het niet. Het is een bedacht personage. En die een spion is het eigenlijk. En die af en toe duikt die op in hun nummers. En de groep kende overigens nog heel veel samenstellingen. Maar wij gaan luisteren naar het album, van het album Whose Side Are You On? Don't Blame It On That Girl.

0: Met Bianco, die gaat daar langzaam weg. En dat was dus Don't Blame It On The Girl. Goeie band. En ja, dat komt niet volgende week. Maar ik ga toch nog weer het een en ander opzoeken over die band. Want ik vind goede muziek namelijk. Moet ik meer draaien. En Marianne die kwam deze week met Catalina y las Bordonas de Oro en Club Chocolate. Ja, dat klinkt allemaal mooi, hè? Dat is allemaal Latin. En het nummer wat ze gaan brengen is Presagio. En dat is een, wat ik noemde, is een Chileense band. Dat heb ik nog niet eerder gedraaid. En is bekend vooral met bolero. En met name in Chili dus. Hier komen ze.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la noche de boleros, edición Salón de Baile junto a Catalina y las Bordonas de Oro.

Ja, ja, gejuichen, pauze voor de band Catalina y las Bordonas de Oro. Ja, en dan weer eventjes terug naar dat plaatjes. Die had ik een beetje aangepast, zei ik, in het onderwerp. Terug naar die opvoeding en school en opleidingen. Cliff Richard. Ja, die liet in de jaren 50 en 60 het ruige rockgebeuren een beetje achter zich. En kwam met rustigere nummers. Die hadden heel vaak te maken met liefde natuurlijk. Hè. Hoewel zelf is hij altijd vrijgezel gebleven. Het nummer wat ik ga laten horen, dat heet Die in Love. En dat kwam uit begin jaren 60. En dat gaat over een dame die allemaal hoge cijfers haalt. Maar de zanger zegt dat ze in de liefde nog wel wat kan leren. En daar krijgt ze namelijk een die voor. En dat is geen goed cijfer. Hij stelt voor dat hij haar op dat gebied een beetje gaat helpen. Er moet vooral huiswerk gemaakt worden. En dat gaat natuurlijk allemaal goed komen bij Die in Love van Cliff Richard.

0: Shame on you. You get D, D in love. You get D, D in love. You get D, D in love.
1: Ja, dat was Cliff Richard nog in een periode dat hij eigenlijk die rocknummers tegenover Elvis Presley in de Verenigde Staten. En langzaam maar zeker begon hij toen daar een beetje van af te stappen en kwam hij met dit soort vrij rustige nummers. Ja, dan gaan we eens even kijken wat is er vandaag en morgen nog te doen in het Aalsmeerse. Altijd als eerste Korenmolen de Leeuw open op zaterdag en dinsdag van 10 tot 4 uur. En in het Fort bij Aalsmeer, dat is open op zaterdag en zondag van 11 tot half 5. En zondag is er een lezing over de Fokkerfabriek. En dat is om 11:30. En ja, dan moet je nog wel even opschieten als je mee wilt met de dorpswandeling. Want de dorpswandeling die start om 1:00. En dan kan je op het einde kan je ook nog naar een veiling toe. En dat is allemaal natuurlijk bij de historische tuin. En ingang Praamplein. Daar kan je dus om 1:00 heen. En veiling is om 3:00. En morgen dan heb je All American Sunday. En dat is het op het evenemententerrein in Uithoorn. En dat duurt van 12 tot 7 uur. En natuurlijk is de watertoren geopend van 1 tot 5. En dat is met dit weer altijd een prachtig gezicht, moet ik zeggen. Ja, dan gaan we terug naar de nummers. En ja, er zijn altijd. Oh nee, natuurlijk, onze vaste luisteraar is aan de beurt. Bert kwam deze keer met een voor mij onbekend nummer. Then Came You. Het is de muziek bij de gelijknamige film. En dat gaat, die film gaat over een meisje dat een terminale ziekte heeft. En die wordt ondersteund door een vriend. En de soundtrack van die film, uit 1974 overigens, die wordt gezongen door Brett James. En die gaan we nu horen.

Ja, Bert, dat was een mooi nummer van jouw lijst. When Came You? Uit de gelijknamige film, hè? Ja, en er zijn er van die nummers die om welke reden dan ook al plotseling een hit worden. En heel vaak hoor je dan later nooit meer wat van de uitvoerende. In mijn platenverzameling heb ik namelijk een nummer van Johnny and the Hurricanes. Red River Rock. Achteraf denk ik dan, waarom zou ik die nou gekocht hebben destijds? Ja, maar gewoon waarschijnlijk omdat hij in de top stond. Ik weet het niet. En overigens is het wel een lekker in het gehoor liggend muzikaal stuk, hoor. Met de saxofoon in de hoofdrol. Ik denk, die draai ik zaterdag. Red River Rock, Johnny and the Hurricanes.

Dat ze zo nog 10 minuten, een kwartiertje kunnen doorgaan. Maar het was toch wel een aardig plaatje, moet ik zeggen. Wel, ik heb het in het gehoor. Daarom zal ik hem wel gekocht hebben. En we gaan nog even terug naar opvoeding en onderwijs. ABBA kwam wat dat betreft ook met een bijzonder nummer, hoor. Het gaat over een studente die verliefd werd op een van de leraren. When I Kissed the Teacher.

When I Kissed the Teacher. Ik denk dat tegenwoordig die teacher gelijk voor ontslag in aanmerking komt. Maar goed, daar ging het even niet om. We gaan even terug naar vorige week. Want eigenlijk zelfs nog 2 weken geleden ook. Ik draaide toen vorige week Hello Mary Lou. En dat was een nummer van Ricky Nelson. En die week daarvoor draaide ik ook van Ricky Nelson. En dat was namelijk I'm a Traveling Man. En toen ging hij langzaam maar zeker zijn muziekstijl veranderen. Hij was ontzettend succesvol. Maar dat werd niet gewaardeerd door zijn fans. De verkopen die liepen ongelooflijk achteruit. En die Ricky Nelson die dacht, ja, wat willen ze dan? Hè? Dan willen ze weer een nummer, met name dat Hello Mary Lou. En hij schreef toen een nummer over een garden party, zeg maar een tuinfeest. En daar kwamen allerlei artiesten. En hij vertelde toen over die artiesten die vast bleven houden aan het bepaalde stijltje. En altijd meer hetzelfde deden. En dat ene nummer wat een topper was, dat moesten ze dan elke keer.

weer zingen. En hij was dan eigenlijk verplicht om op die Carlton Party Hello Mary Lou te zingen. Ja, die was er natuurlijk, hè. En Yoko Ono, die wilde graag horen I Am The Walrus. John Lennon natuurlijk, hè. En hij vond het allemaal maar niks. En in de jaren 70, 80, ja, toen raakte hij een beetje in de vergetelheid. En dat die Garden Party, daar had hij zich tegen alles afgezet. En het grappige was dat hij daarmee ook wel weer een hit scoorde. Maar goed, hij was dus uit de running, zo rond 1980. En toen raakte hij in de vergetelheid. Maar er kwamen in Engeland Golden Oldie concerten. En daar begon hij weer ouderwets te scoren. En dat zal ongetwijfeld wel weer zijn geweest met Hello Mary Lou. Dat denk ik dan weer wel. En zo'n tour kwam er toen ook in de Verenigde Staten. Maar helaas, tijdens die tour kwam hij om het leven bij een vliegtuigongeluk. Ja, ja. We gaan er nog eens naar luisteren, naar dat Garden Party. En dat Garden Party, dat heeft dus alles te maken met ik wil eigenlijk doen wat ik wil en niet wat mijn fans willen. En altijd maar als Hello Mary Lou. Dat komt allemaal voor in dit verhaal in Garden Party. En ja, dat was dus Rick Nelson. Want intussen had hij ook niet Ricky, maar Rick Nelson.

0: never.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Pak dan uit.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Ze vangt de regen ook al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en ik hoop dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorst moet groot zijn. En ondanks

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Ga toch weg, man. Met Marielle Wegman.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Ja, beste mensen, Criss Cross Amsterdam. Van harte welkom bij weer een uurtje. Gaat toch echt maar hier op Radio Aalsmeer. Op zaterdag 25 juli 2026. Ja, goed. Beetje van mezelf en een beetje Aalsmeer. Maar meestal zeg ik het andersom, volgens mij. Maar eerst nog lekker een paar, hoop ik, lekkere platen.

Ja, bijzonder. Dat is wat ik erover zeggen kan. DJ Larita, Afro Bros, Carmel en Billy Dance. Cheerio, Summer Remix. Ja, ik dacht ik ga het proberen, maar ik moet zeggen, het origineel vind ik vele malen leuker. Maar goed, leuk geprobeerd. En ja, smaken verschillen nu eenmaal. En misschien zijn er mensen die deze versie leuker vinden dan het origineel. Alles kan. En alles mag. Goed, we gaan, dames en heren, eventjes naar Aalsmeer vandaag. Uiteraard is er vanmorgen weer een nieuwe column verschenen van Maarten Alderde dit keer. En de titel luidt: De overleden vriend. Gisteren eindigde de 100-zoveelste vierdaagse van Nijmegen. Mijn vrouw en ik hebben jaren geleden ook een aantal keren meegelopen. En ieder jaar moet ik weer denken aan de volgende gebeurtenis die er bij mij nogal inhakte. Het was al de laatste dag en we hadden al heel wat ontberingen achter de rug. Eigenlijk waren we het zat en wilden naar huis. Dus wij in een schuifelende massa richting station. In die massa werd ik opeens op mijn schouder getikt door een jongeman die zich excuseerde. Ik vroeg hem wat er aan de hand was, waarop hij zei dat hij op mijn hiel had getrapt. Ik zei hem dat er niets aan de hand was, want ik had niets gemerkt. Onbewust ging mijn blik naar zijn voeten en ik zie twee tropenschoenen van Defensie. Diezelfde schoenen stonden bij mij in huis, omdat onze zoon net een week terug was van de missie in Mali. Dus zei ik tegen de onbekende jongeman: Hey, je hebt woestijnstappers van het leger, ben je militair? Of de jongeman nu militair was of niet, dat weet ik niet meer. Maar wat hij zei nagelde me vast aan de grond. Hij zei: Meneer, die schoenen zijn niet van mij, maar van mijn kameraad die overleden is. Ik stond machteloos en stamelde zoiets tegen hem als: Dat is nogal wat. Ja, zei hij, terwijl hij zich haastte om bij zijn groepje te blijven. Zo loopt Dennis toch nog een beetje met me mee en sleept mij erdoor als ik het zwaar of moeilijk heb. En weg was hij, opgelost in de massa. Deze ontmoeting heeft een bijzondere indruk op mij achtergelaten. Een ontmoeting van niet langer dan 10 seconden, maar voor de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift. En ook nu ik dit opschrijf of als ik het aan iemand vertel, grijpt het mij weer naar de keel. Vandaag de dag hoor ik vaak over vrienden op social media. Volgers, groepen, vrienden, contacten. Mensen zijn er soms best trots op dat ze in die wereld 300, 800, ja soms wel 1500 tussen haakjes vrienden hebben. Ik heb ze wel eens gesproken, maar op de vraag of ik erbij zit, is het antwoord altijd nee. Maar ik kan er nog wel bij komen als ik dat wil. Als ik vraag aan diegenen die zoveel vrienden hebben, of ze ook weten hoe ze eruit zien, is het antwoord ook altijd nee. Ondanks al die contacten schijnt de eenzaamheid, vooral bij jongeren, nog nooit zo groot te zijn geweest. Ik las laatst een stukje dat ging over 3 echte vrienden. Die hadden met elkaar afgesproken 1 maand geen social media. En wat bleek? Ze hadden meer vrije tijd, hadden naar hun oordeel veel meer nuttige dingen gedaan, meer fysieke contacten gehad. En nu komt het, toen ze na een maand weer op social media mochten of gingen, hadden ze daar minder behoefte aan en daarbij niemand had ze gemist. Geweldig. Conclusie, die oppervlakkigheid van social media zet geen zoden aan de dijk. Terug naar die wandelaar in de Nijmeegse Vierdaagse. De schoenen aantrekken van je overleden vriend in de overtuiging dat hij met je meeloopt als je het moeilijk hebt. Dat moet ware vriendschap geweest zijn. Wat een kracht. Wat een moed. Wat een vertrouwen. Wat een liefde van die onbekende jongeman. Dat je op mijn hiel ging staan. Dank je wel. Ja, ik zou er van alles aan toe kunnen voegen, maar dat ga ik dit keer niet doen. Want ik denk dat het verhaal voor zichzelf spreekt en de boodschap duidelijk genoeg is. Dat behoeft geen toelichting van mij. Wil je het verhaal nog eens op je gemakje teruglezen? Ga dan vooral eventjes naar aalsmeervandaag.nl. En daar staat hij op dit moment als tweede artikel. Dus nog op de voorpagina. Makkelijk te vinden. Gewoon even lezen. Dan gaan we nu snel door naar de muziek. En dan open ik mijn samengetrokken strot weer eventjes. Ja. Hou hem lekker hier op Radio Aalsmeer. Altijd bij jou.

0: Yeah. Oh, mensen lief, wat een rare periode is dit. Ik zit natuurlijk alweer ruim 2 maanden thuis. 2,5 zelfs al. Zelfs dat is al ruim. En vorige week natuurlijk naar de Kamer Verkoophandel geweest om mijn mini-bedrijfje in te schrijven. Dus die bestaat dan nu ook echt. Maar goed, dat heb ik vorige week volgens mij allemaal al verteld. En ik moet zeggen, ik heb nog steeds heel erg veel vrije tijd. Wat betekent dat kan natuurlijk ook niet dat je meteen een wereldomzet hebt. Maar ik moet zeggen, heel langzaam druppelen de bestellingen wel binnen. Dus dat is ontzettend leuk. Echt heel erg leuk. Vanmorgen de eerste grote weggebracht zelfs. Daar ben ik gisteren de hele middag mee bezig geweest. Hartstikke leuk om te doen. Wat is er nou eigenlijk mooier dan van je hobby je werk kunnen maken? En ja, ik hoop echt dat het voldoende binnenbrengt om dat te kunnen blijven doen. En dat ik niet weer een wit jasje aan moet trekken om mensen de zorg te geven die ze nodig hebben. Want daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo zin meer in. Dat klinkt heel onaardig, maar ik ben er gewoon klaar mee. Ik heb het 38 jaar gedaan, mensen. En ondertussen begin ik zelf op een leeftijd te komen dat het vast niet lang meer duurt voordat ik zelf hulpbehoeftig ben. En dan moet ik nog 80-plussers uit bed gaan trekken. Het klinkt allemaal heel erg oneerbiedig. Maar ja, als je dat 38 jaar gedaan hebt, dan heb je dat ook wel een klein beetje gehad. Dan moet ik zeggen, de laatste jaren stond ik niet meer aan het bed, hoor. Laatste 2,5-3 jaar. Ik heb 2 volle jaren als kwaliteitsverpleegkundige gewerkt. En daarvoor ook als ambassadeur zorgtechnologie. Hartstikke leuk. Maar als je vanaf de een of de andere dag afgefikt wordt door je baas, dan doet dat wel wat met je. En dan ben je er ook wel een klein beetje klaar mee. Zeker als de baas nog maar net iets meer dan een half jaar binnen is en jij daar al 9 jaar zonder klachten rondloopt. Dat maakt het een beetje zuur. Maar goed, ik sta nu achter de potten en de pannen. En dat vind ik onwijs gaaf om te doen. En overigens is mijn liefde voor koken ontstaan op een toen ik werkte in een ook een zorgaanbieder voor ouderenzorg in Woudbrugge. En ik had nooit zoveel met koken, maar toen moest ik ineens elke avond koken voor 8 mensen. 9, als ik mezelf het gunde om mee te eten. En daar is het begonnen, jongens. Daar is het begonnen. En nu vind ik het gewoon een van de mooiste dingen die er zijn. En maak ik elke dag 2 soepen. Ik ga hier geen reclame maken, dus ik noem de naam niet. Maar ik kook elke dag 2 soepen. En ik kan ook aardig overweg met vlees. En ik zit ook te overwegen om maaltijden als goulash en haché en zo. Ik heb helemaal het spelen met een sealapparaat, vacuümeerapparaat, heb ik uitgevonden. Nou, ik vind het fantastisch. Dus ik zal je er verder niet mee vermoeien. Ik vind het wel leuk om af en toe hier er wat over te vertellen. En dat zal helemaal goed komen. Want lekker ouwehoeraadje uit het losse handje. Dat vind ik hartstikke leuk. Of het leuk is om naar te luisteren. Dat oordeel laat ik aan de luisteraars over. Maar ik vind het in ieder geval leuk om het zo voor de vuist weg te kletsen. Ja, en dan kunnen we het ook nog wel eventjes over barbecue hebben. Uiteraard. 22 augustus is de eerstvolgende wedstrijd. Duurt me allemaal veel te lang. In heel juli ook al geen wedstrijden. Ergens half juni was de laatste. Ik vind het verschrikkelijk. En 22 augustus helemaal in België. Is dat heel ver? Nou ja, in dit geval best ver. Voorbij Gent. Het is een goede 3 uur rijden. Dus ik ga me inschrijven. En ik denk dat ik er een B&B'tje of zo aan plak. Of een hotelkamer, weet ik veel. Dan kan ik lekker vrijdagmiddag al gaan rijden. Daar genieten in de buurt van Gent. En dan de volgende ochtend het laatste plukje rijden. En fris en fruitig op de wedstrijd te verschijnen. Nou, dat is toch allemaal bijzonder leuk. Genoeg gepraat, denk ik zo. We gaan gauw door naar de muziek. Ik heb Davina Michel, Katy Perry en Madonna voor je klaarstaan. Dus geniet ervan. En dan hoor je me zo weer.
1: De beste muziek voor in de middag.

Tadam! Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik onderhand vind dat Madonna toch wel een beetje als een oude zaag begint te klinken. Eerlijk gezegd. Maar goed, meningen verschillen nog eenmaal. En dat zeg ik bij wel meerdere onderwerpen. Maar ja, ik maakte zelfs de vergelijking met Eartha Kitt. Kent u die nog? Ja, toch? Het hebt er best wel wat van weg. Nou goed, beste mensen, kan mij het allemaal schelen. Madonna 60 plus, ze doet het toch allemaal nog maar eventjes. Alhoewel dat eventjes niet meer zo makkelijk zou gaan als 30, 40 jaar geleden. Uiteraard, ook bij haar knaagt de tand des tijds. En heeft ze ook last van zwaartekracht en dat soort dingen. Goed, mensen, in Amsterdam zijn twee gigantische feesten gaan. De eerste is natuurlijk Pride. Je weet wel, van die vlag van de enge kleurtjes. Maar in de Bijl. Maar er is een ander feest gaande. En dat is het Kwaku Festival. Wellicht in ieder geval in deze vorm. Voor de allerlaatste keer. Na volgens mij meer dan 50 jaar traditie. Heel erg jammer. En ik zat daar net zo eens eventjes over na te denken. En allebei de feesten eigenlijk gaan over inclusiviteit, diversiteit. Alleen gericht op ander thema. Pride lijkt me duidelijk. Gaat over genderidentiteit, seksuele voorkeur, dat soort dingen. En het feestje in de Bijlmer, het Kwaku Festival, ja, dat gaat meer om inclusiviteit qua kleur, afkomst en dergelijke. Maar feitelijk gaan beide feesten over hetzelfde. En nou, hoe mooi is dat? Liefhebbers van beide thema's, die kunnen dit weekend dus hun hart nog ophalen in onze hoofdstad. En ja, ik ben altijd anti-pride geweest. Echt heel erg anti-pride. Als je geaccepteerd wil worden, moet je gewoon normaal doen. En ondertussen is de haat jegens de LGBT, weet ik het welke volgorde, community, is zo groot geworden. Dat alle letters ook gewoon op de grote hoop worden gegooid. Want dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, smerige woke toestanden, dit, dat. Er bestaan maar twee genders en dat is man en vrouw. En dan denk ik, ja, ik zit zelf bij de L en ik ontken niet dat ik vrouw ben, heb me ook nog nooit een man gevoeld en wil dat ook helemaal niet zijn. Dus waarom gooi je mij nou op de grote hoop met andere mensen? Ik bedoel, ja, weet je, en je mag, iedereen mag vinden wat hij wil vinden. Daar heb ik op zich geen problemen meer mee. Maar als ik dan bijvoorbeeld ook lees dat er meer dan 40 safe spaces in Amsterdam zijn gerealiseerd, waar mensen zich kunnen omkleden of zich even veilig kunnen voelen, dat is toch te treurig voor woorden. Dat heb ik nog niet eerder gehoord dat noodzakelijk was. Maar ja, we zagen het een paar weken geleden, een ander feestje, ik weet niet meer waar, ook een jonge knul die behoorlijk in elkaar geslagen is, behoorlijk toegetakeld. En op sociale media, dat is wel heel grappig. De ene helft, witte boze man of wit boos mens, schrijft, ja, dat komt door al import, D66. Dit is wat ze willen. En mensen van over de grens, je weet wat je binnenhaalt. Blablabla. Dan ook niet gaan lopen janken dat deze mensen de LGBTI-toestand accepteren. Maar anderzijds, de andere helft van de witte boze mensen zijn degene die de meeste haat online spugen. Echt. Het is, doe het maar normaal. En, nou, we kennen ze allemaal wel. Eén tip. En volgens mij heb ik die vorige keer ook al gegeven. Eén tip. Reageer gewoon niet meer op dat soort berichten. Hè? Beste anti, weet ik veel wat. Je bent waarschijnlijk anti-alles. Maar gewoon niet meer op dat soort berichten reageren. Dat is gratis tip, hè? Want dan krijg je die berichten namelijk uiteindelijk ook niet meer te zien. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Doe er je voordeel mee. En ik zelf zeg altijd, leven en laten leven. Dus prima. Dus prima, prima, prima. Ik zeg het vaker. Dat de zon voor iemand anders schijnt, betekent niet dat die voor jou minder schijnt. Hè? Dat is een heel simpel principe. Een of andere persoon heeft vorige week of afgelopen week een fantastisch stuk daarover geschreven. Over hoe dat nou eigenlijk zit met het opdringen van bepaalde dingen. En ik kan het niet vinden. Ik kan het niet vinden. Anders had ik het hier heel graag even bijgepakt. Maar dat gaat niet lukken. We gaan gauw door naar de muziek, zie ik. Qua tijd is dat ook broodnodig. Voor mensen die ofwel naar Kwaku gaan,
Hè, morgen is dat er ook nog. Of naar Pride. Ik wens je een ontzettend leuke dag en een hele fijne tijd in Amsterdam. Okido, muziek.

ijs en weder dienen er natuurlijk. Je weet nooit wat er in de tussenliggende tijd kan gebeuren. Ik ben geen doemdenker hoor, maar you never know. Maak er weer een prachtige week van qua weer. Zit het gewoon volgens mij hartstikke mee. Dus maak er weer een mooie van. Wees een beetje schappelijk en een beetje lief voor elkaar. Je weet wel. Hè? Dus in principe, lieve mensen, zeg ik tot volgende week. Dag.

0: doen.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: beste muziek voor in de middag.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen.

0: Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien, een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad.

0: Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. We bevinden nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.